0: Ja, kom aan. Dit is jouw skoene.
1: Ach, lieve hel.
0: Oké.
1: Kom aan, kom aan,
2: Let's go.
0: Assai! Welkom op mijn plaats, hè?
2: Hold on.

0: Goedenavond, alle 55 kijkers, Raas.
1: Hallo Ida.
0: We zijn terug naar die origins van die lichten van die 5.
1: Terug bij die OG.
0: En al wat is niet genoemd hier op hierdie tafelkie van ons eten, is een John Deere grasnaaier. Je weet, en een sombrero.
1: Als je dit nou zegt... In a 10-second penalty.
0: Yeah. Well, ons het verloor is. Dit is okay.
1: Ek sien wat jy daar gedaan het.
0: Ja, letterlik die Red Bull in die oh, hy is nou Ferrari. Ja, daarom ons het. Ons het maar vrede maar bedoel. En maar wel.
1: Het punt thuis te gebring.
0: Het punt thuis te gebring. Ja, ek denk. Wat een ranks, hè?
1: Ek was bekommerd dat het ook een vervelige reis zou uitdraai. En ek weet nie raar hoekom nie. Miskien omdat dit nie 'n sprint naweek of so iets was nie.
0: Ja.
1: En ja, daar was tamelik aksie gewees. Ons het nou saam gekyk en ons het die screens aangehad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dis ook hoekom. Kort het ons gesien hier gaan 'n battle unfold en dan of die ouens spit net voor het of die battle het nooit gebeur nie. Maar ja, dit was vir my baie exciting.
0: Ja, dit was brilliant. Ek dink die eerste draai opgelewe wat ons allemaal predicted is. Weet ek het al gehoor van 2 en 1 draai, dat we gaan 3 en 1, maar ek nog nie van 4 en 1 draai.
1: Ja, nee, dat was...
0: Ons, ek bedoel, van onder die maande het een bykie...
1: Ja, en
0: ze... ...in die gras gerei.
1: Gras versnui, ja.
0: Stom, ja.
1: Ek het as jy vraag vir jou, Louis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien, langs die baan is al paaikies geteer.
0: Ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opbly. Is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy om...
0: Daar paaikies die buik genoeg
1: gereed. Dit is die, en is ook, nou, dis ook die vinnigste pad, maar die terug naar die baan te doen.
0: Nou, my vraag is, moet hy nou reg uit hierdie kant en dan die double ITX corner vat, of kon hy my gebeurend dat ek gesien het, en het afgeslek het, en die data sien, dat hy net hierdie gap re-establish, which is also fine.
1: Ek, vir my, moet dit die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie. Hoe verder jy voorin toe kan ry, hoe veiliger is it, surely, right?
0: Precies.
1: En daai stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: Het is, en het voel het vir my, ek dink ons al nou een bykie daar praat, maar, ek sê, dit was een bykie van een chaos,
1: ja,
0: en hoe die,

Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggie Kohle. Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggie Kohle. Broeder en zuster en alles tezinnen. Vaar die dag met de bouwveer, dan zie oorlog half gewen. Als die popvel in een Noordwest ruk, mocht helpen, zie je die koele gooi in het tabel.

0: I'm all shook up.
1: Elvis Presley, All Shook Up. En ja, baie, baie gewild gewees al die liedjies. Volgende groep was net so gewild. Hulle was een groep wat baie gewild is. En hulle is een Amerikaanse rockgroep van die laat 1960 tot die vroege 70s was hulle ook nog aan die gang. Hulle is CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. In 1969 neem hulle deel aan die bekende Woodstock, wat ek net nou oor gepraat het met Joan Jett. Sy het ook daar aan deel geneem. En ja, hulle eerste nommer Bad Moon Rising, dit was hulle eerste groot treffer, het hulle daar opgevoer. Ten spuite daarvan, dat hulle vrugbaar is met treffer na treffer, ontbind die groep in 1972, weens groot onder ons is tussen die orkestlede. Van hulle gaan ons nou luister na Traveling Band en dan die tweede ene Up and Around the Bend. Twee groot treffers van Creedence Clearwater Revival.

Credence, Clearwater Revival. Eerst ene was Traveling Band en direct daarna Up and Around the Bend. Hierdie ou, sy rechte naam was Michael Barrett. Hy was die jongste van 13 kinders en het gewerk as een melkman voor de bekendheid verwerf het as Shaken Stevens natuurlijk. Hy het aanvankelijk net oor een naweek opgetree in kroe en sy orkest was bekend as die Olympics, wat later vernoem was na de Cossacks. Sy deurbraak het gekom in 1980 en hy het baie van die ou liedjies van die vroeë 50 weer laat herleef. Hy is hier en hy gaan vir ons doen een wat hy goed doen en is ook een lekker een om dop te hou terwyl hy hom doen, is Shaken Stevens met Green Door.

As hy, Speedy Gonzales, 1962, Pat Boone. Ok, waar trek ons? Ons kom nou by die Hollies. Hulle was ook baie gewild geweest. Hulle het groot klomp treffers gehad. En ja, hulle is net die Hollies, een Britse popgroep. Is bekend vir hulle kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies is een van die voorste Britse groepe van die 1960s geword met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferslijste in 1960s. En dit is die 9de hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is in 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as een Mercy Beat groep type en dit is in Manchester waar hulle gestig is. Hulle is een van die min Britse groepe wat in die vroege 1960s saam met die Rolling Stones, wat nog nooit ontbind het nie, en steeds bezig is om op te neem. Ek weet, ek het nou die dag op die nuus gesien dat die Rolling Stones het weer een nieuwe liedjie uitgebring en Mick Jagger gaan aan asof hy nog in sy 30s is, daar op die verhoog vol energie op die, wel hy moet seker al diep in die 80 wees as ek reg is. Ter herkenning van hulle prestasie is die Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingelyf. En natuurlijk, ons luister na hulle groote I can't tell the bottom from the top. Ek weet nie waar is die gatkant nie, ek weet nie waar is, okay, the Hollies, I can't tell the bottom from the top.

I can't tell the bottom from the top van die Hollies. Die Outlets, hulle was een Boston rockgroep uit die 1980s, bestaan uit Dave Elliott, Alex Barton op koor en sy broer Ricky Barton op hoofgitaar. Mike White was op bas en Walter Gustafson was op die tromme gewees. Die Outlets was bekroonde groep en het sukses behaal in die groter Boston area, maar kon nie die nationale aandag kry toe hulle in 1985 met Restless Enigma Records onderteken het nie. Dit was ondanks positieve aanbeveling van die Billboard. Hulle is vooral bekend vir hulle enkelsnit Knock Me Down. Dit is een streeks treffer. Ons luister na hulle groot ene, wat hulle baie bekend voor was, en dit is Working on a Good Thing, Baby Baby.

Linda Ronstadt, A Wheat So Easy To Fall In Love. Old Time Rock and Roll is een lied geskryf dier George Jackson en Thomas E. Jones met ongekrediteerde lirieke dier Bob Seger. Dit was dier Seger's opgeneem vir sy album Stranger in Town. Van, dit is 1978. Dit is ook in 1979 as een solo vrygestel en dit is in 2001 geluis as een van die Songs of the Century en was in 2004 op die 100ste plek in die Amerikaanse Rolprent Instituut se 100 jaar 100 songs peiling van die top liedjies in Amerika theater. Ons luister na Bob Seger. Nou, ek dink Bob Seger was met Vicky Leandros getrouwd, is het nie? Of is het Lucille Starr? Een van die twee. Maar in elk geval, ons luister na Old Time Rock and Roll.

As hy, die Kelsels, ons het nou na al twee van hulle sinne geluister, 1968 en 1969. Die volgende groep is Electric Light Orchestra. Hulle is ook bekend, wel, meeste mense ken hulle net as ELO. Is een Engelse rockgroep van 1970 in Birmingham gevormd en dit is die liedjieskrywer en multi-instrumentaliste Jeff Lynne en Roy Wood met drumspeler Bevan en hulle het allemaal saam begin. Tijdens ELO, dit is Electric Light Orchestra, sy oorspronkelike 14-jarig tydperk van actieve opname en toere het hulle meer as 500 miljoen plate wereldwijd verkoop. Ach nee, nie 500 miljoen nie, 50 miljoen. Ok, van 1972 tot 86 het ELO 20 top 20 liedjies op die Britse solo kaarte gehad en 15 top 20 liedjies op die Amerikaanse Billboard Hot 100 opgehoop. Ons gaan luister na hulle ene wat inval by vandag se genre en ons luister na ELO en hulle doen vir ons Rock and Roll is King.

As hy, van die Trogs, A Little Red Donkey. Die volgende ene, ja, die liedjie is How Do You Do, wat in 1971 vrygestel is, was een internationale treffer solo vir die Nederlandse duo Mouth and McNeil. Dit was een nummer 1 in Nederland, België, Denemarken, Switserland en Nieuw-Zeeland. Het het ook 19 weke spandeer op die Billboard Hot 100. Ons luister na Mouth and McNeil en hulle doen vir ons die groot treffer van hulle, How Do You Do. Altijd as ek na hulle twee van hulle praat, verwijs ek na die Beauty and the Beast, want sy is so fijn, fijn dame en hy is hierdie grove bebaarde leerbaaikie ou. Ons kies toch Beauty and the Beast, sê ek altijd. How Do You Do? 1972 van Matthew McNeil.

Danny Williams, White on White, Lace on Satin, dit is als, met trourok daai, ne? Ok, die Campbells, hulle is volgende hier so, en hulle is een Suid-Afrikaanse muziekgroep wat uit die broers Tony, hy is op 7 April gebore, en Harry Campbell, hy is gebore 8 April, en wel, dit is nie selfde jaar nie natuurlijk, tweeling wat dag uit mekaar uitgebore is. Hulle debietalbum You're My Mate is in 2001 vrygestel. Hulle tweede album Roy Rock Bokkie word in 2002 vrygestel en bereik binnen weke trefferstatus. In 2010 ontvang hulle een Sama toekening vir die kategorie Beste Sokkie Dance Album vir Mama Maria. Ons luister na die Campbells en die liedjie wat ons gaan hoor is ons rockprogram.

0: zijn niet eens recht. Wat is vandaag weer, Tom 4 jaar, al vandaag. Vertel ik vandaag weer bij apart, eerste keer een lang tijd weer. Ook wat voor je Bionis, je internationale dagen, je sport, je weer. Alles is nu vanavond, 7 uur, op jullie Gooi Medisch Drive Show. En is gezegd, die thema vandaag is wind, by the way. So, is er niet, Pieter gezegd, is winde wat waai, niet winde wat blaas nie.
1: Ja, winde wat waai, door die blaren, door die grassen.
0: En je kan door die blaren poep. Wind waai. Wat voor jou, Bart, ik is in de rij voor jou drie in de rij. Eerste pad voor jou vier werken met jij slaan die wind in my seile. Mooi liekie van mij.
1: Dat is mooi, ja.
0: Is van ons Nicolas, is Rij, is Jelesma en is Little Pieters.
1: Daar ja. Vier.
0: Dis, ja.
1: Die maar dat is ook stil die is dan.
0: Ja, hulle doen meer vier werken mee. Hulle, ja. Hulle is nu allemaal apart op hulle
1: eie. Dis, ja.
0: Dan is het Weste Windse Reenboog en dan Windgat van Caroline Zulman.
1: Windgat nogal.
0: Ja, ons moet iets met wind uitwaai. Ja. En al drie Afrikaans.
1: Prachtig. Lekker, prachtig.
0: Dan mag ik zo lekker luisteren. Net hier op Ramkat Radio.co.za.

0: Dank als je bent gehad geweest, de interview van Carleen Husselman op Raamkaart Radio. Wat ik vind, Lukie?
1: Ik hou daarvan. Kijk, toen we in het begin gezien die Lukie's naam is Windgat, het ek nou gewonder, wat gaan hier uit? Maar dat is toch eigenlijk baie oulik, nee?
0: Dat is baie oulik.
1: Ja.
0: Nog zo'n drie Lukie's van Zuid-Afrika af jou, nog drie Lukie's. Al drie van Zuid-Afrika ook weer eens. Oor die wind.
1: Met die wind.
0: Nee. Eerst wat voor Lorica Raug, natuurlijk, met Kinders van die Wind.
1: Kinders van die Wind, van ja. Toe.
0: Dan voor Jesse Clegg met Hurricane. En dan Bless Onself, Lawrence John Gabriel Bridges, met I Am The Eagle, You're The Wind.
1: Oeh, daar is my baie mooie liedje weer.
0: En is Bless al wat mooi.
1: Ja, hy sing baie mooi.
0: As jy by die akkomgeving is, maak het raai so, as jy kan die liedje speel by die radio, maar die muziekvideo speel jy by TV, so kan jy ook sien hoe lekkie mense by die goed gesing het die jare. We gaan vir Lorica Raug, dan Jesse Clegg en dan Bless Bridges.

0: Het blijft geweest af hier met I'm the Eagle, You're the Wind op Ramkat Radio. CO.za. Pieter.
1: Janny.
0: Kan je even mijn CV zingen hier zo?
2: From the day we arrived on this planet.
1: Yeah.
2: Blinking, stepped into the sun.
0: Luister mooi.
1: Dat is prachtig.

0: Nico de Tuny, dat is Jillian live opgenomen. Hij is niet Tuny, dat is Jillian Ebrasso.
1: Ja, die heb.
0: Wie denk je is het?
1: Ergens, als ik recht is, Kurt Derren.
0: Precies recht. Daar is Kurt Derren live.
1: Kan jij gloeien?
0: In Engels.
1: In Engels.
0: In Engels. Niet Afrikaanse oorwerming, vind ik op een goed niet.
1: Ja, ik wil niet zeggen, die religie die spin ik op weg ook op.
0: Dat
1: is prachtig.
0: Hoor een beetje iets over die brandweer, want vannacht is het maar zo'n wind oor die augustus maand, ja. Windemaand.
1: Ja.
0: Maar op met die wind is samen sit baie gevallen verbranden en goed in.
1: Ja, die vuur en zo. Nee.
0: Wat sê jy, om is jou nek?
2: Vriend van my werk by die brandweer, ne? En haal hy die telefoon een keer bijdringen. Hallo, brandweer.
3: Is dit die brandweer?
2: Ja, dis die brandweer, kan ons help.
3: Asseblief, meneer, jylle moet baie gaan kom hier. My jylle huis brand af, dis net vier vlammen rook. Die jylle plek is aan die brand. Kerels, jylle moet kom help, hier is moeilikheid. Kom vannacht, asseblief.
2: Seker, meneer, hoe kom ons daar?
3: En jylle nie meer van die rooi lories nie.
4: Broadcasting live is more than just music.
5: Vallare rook hier rook,

0: Waartoe geweest daar? Vlam in die wind. Waartoe op ramkadradio.co.za al die pad hier van die jagkamp op Engel en Nielsroom. Ons is nou nog buiten Nielsroom.
1: Ja, rechtstreeks. Nee?
0: Rechtstreeks. Ons is nou nog buiten Nielsroom, maar ons gaan binnen volgende jaar of tegen ons binnen Nielsroom wees. By die pad, die dorp begin is
1: ons
0: pad lag gebouw, is begin die dorp wie by ons.
1: Dis net so, ja.
0: Alle paie alleen na jagkamp.
1: Anyway. Dis ontrent so.
0: Dis ontrent so, ja. Nou, toen nog 24 het die bekende AI muzikant Jackals Vibe bleek uitgebring, heeltemal stom, want hy het helemaal gehoor.
1: Ja.
0: Is nog nie gehoor het nie, sê, blij sikkel in die klip, maar in geval. So, maar heeltemal stom, by the way. Is AI natuurlijk, maar uitlink so.
2: Elke keer as ek jou sien,

0: Gee die hond wim gewees daar van Rieke Snel op raamkwadradio.co.za.
1: Ja, weer toe die liekie nou begin, toe vraag jy vir my, herken ek die liekie? En toe sê ek vir jou, nee, maar toe die koorgedeelte begin, dit wees jou nie, toe kan een sanger een liekie laat jou te maar anders klink.
2: Sy eie maak.
1: Sy eie maak,
2: ja.
1: Want ek het onmiddellik nie onmiddellik die liekie herken nie, maar toe die koorgedeelte.
2: Die Engelse wees jy herken. Die Engelse wees jy herken.
1: Ja, Going Back West.
2: Van Bonnie.
1: Ach, het klink soos een spreekwoord.
2: Wat jy weet, drie in die rij op had, en nog een grapje toe van, volgende grapje is van Olly Viljoen. Wat ons een grapje vertel. Nee? Is ook al dood, Shane?
1: Ja, is.
2: Want maak jy, mense van die wat op die CD's is al met ons mee nie. Maar in elk geval, op wat vir jou dan, eerst een keer van Elton John, Candle in the Wind. Of een keer die vinniger?
1: Ja, hy moet vinniger wees. Dit is een drive show, dit moet vinniger liekies wees.
2: Dit is ondergaan die. En dan is One Direction op pad met Walking in the Wind, en dan Graszade in die Wind, van Dozy, geschreven hier Steve Verdeur.
1: Een van my gunsteling liekies, Graszade in die Wind.
2: Baie mooi liekie.
1: Ja.
2: Eerst weer Elton John, dan One Direction, en dan Dozy, of Henk Opperman.

0: Tijd voor een grappie.
1: Oké. Okay. Mike Schutte doet een aanzoek voor een job als een paramedic. Hulle sê vir hom, meneer Schutte, oké, jy kan die job krijgen met net die vorm invul. En dan kijk ons hoe jy doen, maar jy moet een paar vragen beantwoord. Jy moet een paar vragen beantwoord, dan kijk ons en as jy dit slaag, dan kan jy die job krijgen. Toen is die eerste vraag daar, what is rabies and how do you treat it? Toe vul Mike Schutte daaraan. Rabies are Jewish priests and you treat them with respect.

0: Lekker lig geweest daar, Pieter. Snorkelig geweest daar. Snorkelig geweest daar met die julle wat die wind op ramkatradio.co.za.
1: Maar ek moet sê, die laaste gitaar slaan het my nou, ek het nogal geskrik, jy weet, as die oorfoon op het. Ek het nou amper gevloek. Ek het dit nie verwag nie.
0: Nou, vir jaar staat vandag die 20ste Augustus. Vandag jaar Craig Knowles. Nou, is om my, en sy vrou is om my school geweest. Sy vrou. Was allemaal op school geweest. In ieder geval, ja. Craig Knowles, jaar vandag. Ries Briel, jaar vandag. Hulle is die eerste daar, iwer te oorsee op die eiland. Willie Roos, jaar vandag. Ellen Kingham van die job, jaar vandag. As ook Marius Willemse. Nou, Marius skryf, dis nog baie liedjies en goede. Hy het nog wat opgetree saam met Richard van der Westhuizen. Dat is ook gehad.
1: Ja.
0: Marius en Richard. Hy het hier gesing lang terug op het donderdag aan nogal na die goeie militie hotel opgetree in Jagkampijn, Jaco Sekelbos. Marius Willemse.
1: O, sommer net die.
0: Lekker.
1: Lekker.
0: By jou?
1: Weet jy, ek het een verjaarsdag vandag, wat vandag verjaar, en dit is Bobby Scott. Hy boer ook daar in my verking op Biermans Drif omgeving. Hier sien ek het nog baie
0: contact met die...
1: contact dit daar in ons hou. Yes. Dit is my een voordeel van, jy weet, sociale media.
0: Ja, ja, ja.
1: Hy ook kan altyd daar contacte. By my ook Bobby, verjaar vandag, van my kant af Bobby ook, hier van ons kant af, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Familie van Scott? Van Scott
1: nee, nee, glad nie.
0: Bekend is wat vandag jaar Amerikaanse actrice en sangeres Demi Lovato is vandag 34 jaar oud. Andrew Garfield, vandag 43, hy is geboren in Los Angeles, Californië. Sy bekendste rol was as Peter Parker in the Amazing Spider-Man gewees.
1: O, ek dok is hy Garfield, die kat.
0: Nee, hy is bekie dik. Wat vandag 4 jaar geboren in West Bromwich, Engeland, op 2048. Hy is vandag 79 jaar oud. Nee, nee 78, sorry, 78.
1: 78.
0: Nee, Rick Hart, vertuig me nie. Anyway, nou, sy naam is Robert Plant. Robert Plant, vir jou vandag. Soos een plant, soos een boom.
1: Ja,
0: soos een blom.
1: Engelse plant.
0: Ja, plant.
1: Plant.
0: Selle spelling aan een uitspraak.
1: Ja, correct.
0: Prachtig. Nou, Robert Plant is een baie bekende sanger van Engeland, van een Engelse, Britse rockband geweest.
1: Okay, wat een band?
0: Hy is die hoofsanger van Led Zeppelin.
1: My genuchter.
0: Robert Plant vandag 78 jaar oud.

mijn bike gebleven. Alles is als voorbij. Ik krijg niet geslapen, nee, ik rond mee.

0: André het gewees, je met vlerke in die wind op Ramkat. Nou, ons raai gebeur aan nieuwsbulletin, Pieter. Wat denk jy?
1: Ja, ek neem, Jacques kan met sy eie nieuwsbulletin, wat onmiddellik...
0: Noodburg.
1: Is een noodburg.
0: Noodburg. Hier.

sluit jou week af elke sondag aan tussen 6 en 8 saam met my, Danny Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

Môre Ambitious 11:21 Saterdag is 10 op na 20. Môre Bloemfontein 13:26 Saterdag 11:24. Môre in Kaapstad 12 op na 18 Saterdag 13 op na 18. Môre in Durban 17:28 Saterdag 16 op na 20. Môre in Johannesburg 15:25 Saterdag 16:26. Môre in Kimberley 16 op na 18:20 Saterdag 13:25. Môre Mafeking 14:28 Saterdag 14 op na 29. Môre in Elspruit, Mbombela, 14:32, Saterdag 13:23. Môre Pietermaritzburg, 13:32, Saterdag 10 op na 21. Môre Polokwane, Pietermaritzburg, 15:27, Saterdag 14:24. Môre Elizabeth, 14 op na 18, Saterdag 13 op na 18. Môre Pretoria, 16:26, Saterdag 17:27.

ieder op een stofbed, hij danst verdwaald. Ergens bij kruisen die aan elkaar gelegd. Ieder zijn ischiemer, hij danst mekaar verloor. Ergens in die landschap leed daar, dalk nog een spoor.

Die maan is half en skeef, geen teken van reën. Die dors my ewige vrees, sien ons iewers hoop, ver voor ons lê.

Hallo julle, DJ Tash is hier, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle.

0: Ons, soos ons laatst week gesê, ons maar begin kerstgeskenke gekoop, nee.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat 33 volweke is verby, so daar is nog 19 weke oor. Kijk nou net, hoe vlieg die tyd, nee. Nou goed,
2: erg.
0: Vandag, donderdag 20 augustus, en ek moet sê, die eerste ene het nou al gestraand beleef, raak nou bykie warmer is. Is nie.

Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lym in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en u word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

donkernacht. Ik mijzelf gestaal in mijn baard laat haal, maar ik het zoiets nooit verwacht. Ik het zoiets nooit verwacht. Want die vuur van gespat uit zijn hoeve in die vlamdongen spelen die nacht. En die ruiter leep laat, want zijn paard in die pad, naar die schat van nooit gedacht. En die ruiter leep laat, want zijn paard in die pad, naar die schat van nooit gedacht. Ik heb te veel gezien, en ik dacht misschien, is die beste plek die huis. Want ik ken gevaar, maar ik trap onklaar, en ik wens ik was al thuis. En ik wens ik was al thuis. Maar die huis is ver in die morgenster, hang spoorachtig oor die veld. Is geen plek voor mij, ik wil liever rij, geef die kerel maar zijn geld. Geef die kerel maar zijn geld.

weet, die dood kom omhaal. Op een donker aandiepen jullie maand, op die pad na nooit gedag. Waar drie rotsen staan, die niet sikkel man, het ik lang blij leer die nacht. Het ik lang blij leer die nacht. En ik weet geen eens aan mijn glorie, dit klinkt alles zo gek in die dag. Maar wees elkeen wat lacht, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht. Maar wees elkeen wat lacht, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht.

0: Ik was daar geweest door Harry Nilsson geweest af jou. Everybody's Talking op ramkwadradio.co.za. Nou, volgende Pieter Riet, liedje uitgehaal speciaal vanavond voor iemand.
1: Ja, dit was een verzoek van jouw dochter Chrisaan.
0: Daar zij.
1: Daar zij, speel om.
0: Liedje van Adele, Set Fire to the Rain. Dan af jou, tien zo dan. Skaakspel, wil je gewoon schaakspel?
1: Nee, dat heb ik nog elke keer geleen. Weet je maar, so gaan praat van die skaakspel, dat is nou vir my nog toe nogal een vreemde liekie. Ek moet nou raak geloop, toe ek nou weet die playlist opstel. En ek kan nie denk dat ek hom al voorheen gehoor het nie.
0: Is jy ruisel van die skaakspel?
1: Ja.
0: Die dobbelsteen met hy tel.
1: Was vir my baie
0: vreemde liekie.
1: Ja.
0: Ek het die bedrek van ons jongelsing.
1: Ja, maar onthou, sê hom nog nie ken nie, dan kan hom nog nie sing nie.
0: Dan Evoid met Taxi Man.
1: Taxi Man, lekker ouwekie daai. Dat ben ek in my school daar.
0: Ja, skip hier robots.
1: Ja. Chrisaan, jy moet hierdie enetjie geniet. Oom Pieter is ons speciaal vir jou op die lys gesit, hoor, jy het so mooi gevraagd.

schuimen in die legkaart. Daar's besluiten bij die kruispad. Die wolven van die schapen schijn, die jakkels uit die wangerd kraai, en voor jou en mij ben klein. Daar's weer kanten van die weegskaal en een koers om te bepalen. Daar's een kompas als ons wegraak, een anker als het drof raak. Zo is ons voor mekaar gemaakt.

0: Ie Voigt gewist af jou met Taxi Man op Ramkat Radio. Ie Voigt, nou is jullie voor Voigt.
1: Ja, ek wonder, ek het nogal gewonder toe het so aankondig.
0: Wat is volgende?
1: Volgende is, ach wees, so bykie boeremuziek, so walsie, so die meel kan weer gegooi word, dan is het nou bykie later in die aand. En dit is die kooksterkie wals van Jaapie Loubser. Daarna Chris de Burg, Missing You, en dan Elvis Blue, Ware Noord. Nou Elvis het ons nou daar gesê, hy was die wenner van die eerste Idols gewees, nee, as ek reg.
0: Ek dink die eerste nie maar aan die begin. Die eerste Idol wenner was gewees Hans Winkler.
1: O, dis, de, ja, dis reg.
0: Toe was Anke en toe
1: dis hy.
0: Karen Kortje of ietsie.
1: Ja.
0: Hy het nog nie meer 2016,
1: 17. Dis reg. Dis reg. Ja, ek is nou so bykie verkeerd gewees. Maar in elk geval, dan is het Ware Noord van Elvis Blue.
0: Omdat ons bykie meer Noord uitwijf vanavond as oor die algemeen by die show.
1: Oor die algemeen, het is een bykie meer Noord hier in die bosveld.
0: Kan ek jou kwiksterkie eerste van Jaapie Loubser? Nee.
1: Ja, dat is hy. Daar is hy, hy skoffel ons nou.

sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my en het oplossie op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre. Net hier op Ramkat Radio.

Iemand moet die leiding neem. Iemand moet iets sê. Iemand moet veg vir geregtigheid. Iemand moet organiseer. Iemand moet ons erfenis bewaar. Iemand moet beskerm. Iemand moet vertel. AfriForum en sy lede maak dit alles moontlik. SMS jou naam na 32077 teen R1 om aan te sluit.

0: Welke dan geweest daar? Chris Els geweest daar. Via de Ulrike geweest daar van Alan Jackson. Gezongen vanavond door Chris Els op ramkatradio.co.za. Bye bye, mooi.
1: Prachtig, prachtig. Bye-bye. Maak me eens een beetje emotioneel.
0: Ja, nee, als je borbeluister dan ga je een beetje emotioneel raken.
1: Ja. Ja. Vooral als je een beetje ouder raakt, dus ik.
0: En toen kwam de andere deze zo ik terug op Facebook tegen post het pa geword.
1: Ja.
0: Chris pa geword zo. Net zo weer jaar terug.
1: Ja.
0: Toen postte een foto van die kleintje, die barbecue.
1: Ja.
0: Met die likkie bij.
1: Oké. Okay.
0: De Oudrijk het, well, thankful I am.
1: Ai.
0: Het pa geword.
1: Ja.
0: Bye bye nice.
1: Prachtig.
0: Pieter is vanavond nou ons iets van alsjou geweest.
1: Ja, en wie...
0: Muziek geweest.
1: Muziek geweest, maar ik wil weer voor jou zeggen, Jannie, dank je dat je samen met mij hier uitgezaaid hebt vanavond. Dat was nou lekker en dat gaan we zo'n beetje over gezelschap en dat gaan samen doen. En,
0: dus, ja.
1: Nee, ik wil voor jou zeggen, baie dank je voor die luisteraars wat ingeskakeld het. Dank je voor jullie, ik hoop jullie het ook hierdie show vanavond zo geniet, soos, net zoals wat Annelie ook show kan aanbieden.
0: En ik hoop ook hulle die show geniet.
1: Ja, ja, Annelie hulle.
0: Annelie.
1: Annelie hulle, excuse me. Annelie. Wafel uit Annelie.
0: Ik moet bij zeggen, hierdie twee ere was baie beter dan die eerste drie ere. Want is die camera af. Is het niet zo gestresst nie?
1: Ja, ja.
0: Met die, nee, camera, nee. Met die camera aan voor die TikTok is het een beetje meer, wat is die,
1: ja, so een beetje meer tens.
0: Met die camera is aan, so jy moet nou,
1: ja,
0: vir die camera act is die songs en alles nou doen vir die video's en vir die radio. Nou, hier is net radio geweest.
1: Net radio. En ek meen, as het nou live is, jy weet, met die camera, jy moet die hele tyd jou haarkies mooi hou. En die,
0: jou pose hou.
1: Jou pose hou. En die, laat die grimering nie.
0: nog nie daar nie, maar sal nie die grimering nie.
1: Ja, maar van my kant af dan, Jannie, weer eens dankie vir jou, vir al die luisteraars, baie dankie. Julle saam geluister het en ek hoop almal die program geniet.
0: Bye bye.
1: Goeienag.
0: Ek moet bysê, ons het nou hier twee ure nou uitgesaai net radio, nie met die beeld by nie.
1: Korrek.
0: Weet jy hoekom?
1: Hoekom?
0: Ons doen vandag, ek moet sê, Ludwig doen het baie, maar ons doen het nie baie nie.
1: Ja.
0: Want ons so lang op die lig is nie.
1: Ja.
0: Maar ons het nou vandag 5 ure, wel, as jy internet nie tussendeur bykie gedrop het, nie ons 5 ure aan mekaar gewees, maar ons het
1: aan een, ja.
0: Ons het tussendeur so bykie gedrop op die internet, wat ons nou nie kan uitsaai nie, het gesien.
1: Ek het gesien, ja.
0: Maar, 5 ure op die radio gewees op die 20ste Augustus, wat radiodag is.
1: Ja, is vandag radiodag.
0: Dat is baie nice.
1: Ja, internationale radiodag.
0: Wereldwijd.
1: Ja.
0: Wereldwijd. Nou, ek vanaf jy uitveel, van my kant af, dankie vir jou lijst vanavond, baie dankie, jou lijst is precies gepas in 2 ure, en is ons het klaar oor 2 ure.
1: Ja.
0: Maar ek moet vanavond met die reen klaar maak.
1: Asseblief, maak so.
0: Een liedje van Alan Jackson.
1: Jou keuse.
0: Maar die vorige gesing geweest door Chris Els, maar is een song geweest van Alan Jackson.
1: Ja.
0: Maar jy het niks wel eens gehad van Alan Jackson.
1: Nee, ek het nie.
0: Jy het iets van alles gehad, maar ben Alan Jackson is een country, so dit is meer my lijn. So.
1: Ja. Want ek het net 2 ure gehad.
0: Net 2 ure gehad. 5, oh, al 3 ure het ons wind gehad. En,
1: ja.
0: Ja.
1: Stoppen dan.
0: Maar ek wil om die niet klaar maak. Pieter, dankie vir jou. Jy is nou amper jaar by radio.
1: Dank
0: ek gaan nou, ek snel oor die 5 jaar by radio.
1: Ja, ek is amper jaar.
0: Ek het al bykie experience gehad van Pretoria FM en Vaterberg Stereo voor het.
1: Ja.
0: So, klein bykie. En toen nou 5 jaar na hier my eie shows by radio.
1: Ja.
0: So.
1: Dit is die ondervinding wat tel, ja.
0: Dit is al wat tel, ja.
1: Dit is hy.
0: Maar ek moet vanavond met hierdie in klaar maak. Rikie van Alan Jackson. Juist op het vandaag radiodag is. Thank God for radio.
1: Wat?
0: As jy in die kartlim, jy rijd Pretoria toe, jy rijd nou morgen rijd in die handen jylle van Kempton afgemaat die poort toe.
1: Correct.
0: Jy kan nie TV insit in die kaart nie.
1: Ja.
0: Jy luister radio.
1: Jy kan radio luister.
0: Jy rijd Kaap toe, jy luister radio.
1: Ja.
0: Jy rijd Werd toe, jy luister radio.
1: Absoluut.
0: Jy gevraagd in die bedlim en die radio speel rustig achter.
1: Ja.
0: So, dankie vir radio.
1: Absoluut.
0: Till next time. Pass you up. Hey, goodbye.

0: raad meneer Jannie van Skoor. En kom ons geef hom 'n moerse klap.
1: Vriende, dames en heren, je weet Aaron hier in 1938, dat was in Australië getoer. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijk naar een kangaroo. Ja, een boy loopt wel samen met ons op die toer. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draai om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice.